0: Ik ben Betty Shetgolf.
1: Oké, en wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-86. Duitsers hebben UFO's.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-86.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot.